Drie liederen van Hans Eisler waren dat. Het ook nu zeer actuele Bankenlied, opus 48. Keiner oder alle en Freedom Song. Uitgevoerd door het Groot Radioorkest Berlijn en de Berliner Zingacademie onder leiding van Dietrich Knoten, met als solisten Eckhard Wagner, tenor, en Herman Henel, bariton. Tot slot nog twee werken uit de jaren 30. Dictator Song, op Engelse tekst door Eisler geschreven in 1936, en het Einheitsfrontlied. Dat werd al in 1934 geschreven, maar de definitieve versie ontstond in 1948.

Dat waren Dictator Song en Einheitsfrontlied, koorcomposities van Hans Eisler. In De Muzikant stond het afgelopen uur werk van de Duitse componist Hans Eisler centraal, met koorwerken die hij grotendeels schreef in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw.

U luistert naar de Concertzender met De Muzikant. Zoals u waarschijnlijk al gemerkt hebt, zenden we sinds januari 2009 iedere week een aflevering van De Muzikant uit. Beurtelings hoort u daarin muziek voor blaasorkesten en afleveringen waarin koormuziek centraal staat. Vanaf vandaag gaan we in de blaasmuziekserie aandacht besteden aan het project New Life on Stage, enkele jaren geleden geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor Blaasmuziek. New Life on Stage kreeg als ondertitel mee Nieuwe Nederlandse Muziek voor Blaasorkest. In de komende maanden zult u regelmatig een aflevering uit deze serie horen. We beginnen met een werk van Harry Jansen, Trioloog uit 1996. Trioloog werd geschreven in opdracht van het fanfareorkest Ons Genoegen uit Millingen aan de Rijn ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan. De scheepvaart aan de Rijn werd het uitgangspunt voor Harry Jansen. Trioloog bestaat uit 3 delen, de scheepvaart, intermezzo en de Rijn. Trioloog wordt nu gespeeld door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein.

Trioloog van Harry Jansen werd gespeeld door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. We gaan door met een eendelig werk van Jan Bus. Die werd geboren in 1961 en schreef zijn compositie Sinfonietta in 2002. Het is zijn debuut in de fanfarewereld. Waar veel componisten vaak een buitenmuzikaal aspect verwerken in de muzikale thematiek, heeft Jan Bus dat bewust proberen te vermijden. De term sinfonietta is dan ook neutraal. U bent vrij uw eigen fantasie te gebruiken bij het beluisteren van dit werk.

Dat was The Dream of Oengus van de Duitse componist Rolf Rudin. Alle stukken van het afgelopen uur werden uitgevoerd door het Amerikaanse harmonieorkest The North Texas Wind Symphony onder leiding van Eugene Corporon en komen van hun cd Dreamcatchers. De samenstelling van dit programma werd gedaan door Katrijn Kuipers. Ik ben Lisanne Schipper en de techniek was in handen van Henk Laschuit.

Dit is de Concertzender met De Muzikant, het tweewekelijks programma met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands, kortweg blaasorkesten. Vandaag muziek uit de jaren 70 en begin jaren 80 van Nederlandse componisten. Piep, tuut, knars is een omschrijving van wat in de jaren 70 als hoogste cultuurgoed werd beschouwd door een klein groepje elitaire componisten. In de kast van de Concertzender vonden we een LP van Doornemus met muziek gecomponeerd voor harmonieorkest door Louis Andriessen, Kees van Baren, Geert van Keulen en Willem Breuker. Op de hoestekst is te lezen dat het voor het eerst is dat een dergelijke plaat is uitgegeven, want harmoniemuziek werd lange tijd niet serieus genomen door de jongens van Tomaat. Met name de begeleidende tekst bij het stuk van Willem Breuker, door hem zelf geschreven, is ronduit beledigend te noemen voor de sector blaasmuziek. En de minachting van enkele componisten voor deze orkestvorm is ook een kenmerk voor de jaren 70. Al met al hebben we een tijdsdocument te pakken, zeker wanneer je de vergelijking maakt met huidige componisten die met veel plezier en kunde voor blaasorkesten schrijven. Dat laatste mogen we trouwens Louis Andriessen niet ontzeggen, van wie op deze LP de compositie Symphonies of the Netherlands staat, geschreven in de voor hem kenmerkende Hoquetes-stijl. U hoort harmonie, oefening en uitspanning Beek en Donk, onder leiding van Heinz Friesen,

Harmonie, oefening en uitspanning Beek en Donk, onder leiding van Heinz Friesen met Symphonies of the Netherlands van Louis Andriessen. Een opname gemaakt door KRO en NOS en aan Donemus beschikbaar gesteld voor deze LP met Nederlandse muziek voor harmonieorkest. Willem Breuker schrijft op de hoes van deze LP dat hij zijn werk aan bijna geen enkel orkest kon slijten omdat, citaat, die stomme sukkels het een kannibalistisch stuk vinden en elk excuus aanwenden om het niet te moeten uitvoeren. Aan het eind van dit programma laten we u zijn stuk horen. Eerst kunt u gaan luisteren naar Kees van Barens' Partita uit 1953. Dit stuk is een beetje een vreemde eend in de bijt. Het is gemiddeld 20 jaar eerder geschreven dan de andere stukken op de plaat. Van Baren maakt goed gebruik van het rijke klankpalet van het blaasorkest en schrijft redelijk tonaal wanneer hij voor niet-professionele ensembles opdrachten krijgt. Dat werd hem trouwens door anderen in de jaren 70 weer verweten. Kortom, het is een heel ander stuk dan we zojuist hebben gehoord. De partita is opgebouwd als een barokke suite met verschillende dansvormen, achtereenvolgens intrada, bourrées, sarabande en gigue. De harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel staat onder leiding van Hans Klerks.

Ja, dat was Concerto voor Fanfare Band van Harry Jansen. En dit werk werd uitgevoerd door het Symfonisch Blaasorkest van het Rotterdams Conservatorium onder leiding van Jos van der Seijden. Zometeen laten zij ook nog een stukje horen van Memorial van Giel Meijering. De muzikant stond deze keer in het teken van Herfstwind, een initiatief voor de blaasmuziek, georganiseerd door Kunst en Cultuur Gelderland en Biblioservice MUI te Arnhem. De muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

U luistert naar de Concertzender met De Muzikant. Daarin vandaag werk van de Finse componist Eino Juhani Rautavaara. U kunt gaan luisteren naar zijn groots opgezette werk De Mythe van Sampo voor mannenkoor, solisten en tape. Eino Juhani Rautavaara werd geboren in 1928. Hij is momenteel een van de belangrijkste Finse componisten. Gedurende zijn carrière heeft hij veel verschillende compositiestijlen uitgeprobeerd, van neoclassiek tot 12-toontechniek. Sinds de jaren 70 ontwikkelde hij vooral een eigen stijl. Bij ons is hij inmiddels bekend door de vele koorwerken die hij schreef en die bij diverse kamerkoren op het repertoire staan. Het muzikaal-dramatische werk De Mythe van Sampo componeerde Rautavaara in 1982 op verzoek van het Helsinki Universiteitskoor. De Mythe van Sampo is een dramatisch werk gebaseerd op het Fins-middeleeuwse epische gedicht Kalevala. De mythe speelt zich af in de periode van de Vikingen in de 8e en 9e eeuw na Christus. De drie solisten zingen de rol van de drie helden, Lemminkainen, Venemöne en Ilmarinen. Alle drie streven ze naar het bezit van de Sampo, een ongeïdentificeerd wapen dat tot ongekende macht kan leiden. Het koor speelt verschillende rollen in dit verhaal. Zo is het soms achtergrond, of zijn ze de roeiers in het vikingschip, of stellen ze het Noordland voor, daar waar de Sampo zijn mysterieus vuur uitstraalt. Het gebruik van elektronische muziek op tape heeft de bedoeling het epische karakter van het stuk te versterken. De Mythe van Sampo wordt uitgevoerd door het mannenkoor van de Universiteit van Helsinki onder leiding van Matti Ijöki. Solisten zijn de tenor Tom Niemann, in de rol van Lemminkainen de bariton Sauli Tiilikainen, in de rol van Venemöne basbariton Antti Suhonen, in de rol van Ilmarinen.

Sunshine,

0: Borrabas,
1: Sí, ya, Raquel.
0: Por...

Petite Suite, opus 20 van Jean Absil. 3 kinderscènes voor harmonieorkest, gecomponeerd voor en gespeeld door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, onder leiding van Jan van der Roost. Marcel Poot, nog zo'n onvergetelijke naam uit de wereld van de Belgische blaasmuziek. Hij werd geboren in 1901 in Vilvoorde en studeerde aan het conservatorium in Antwerpen. Hij was een leerling van Paul Gilson. Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van Gilson richtte Poot met een paar vrienden de componistengroep De Synthetisten op. Voor zijn enorme verdiensten voor het Belgische culturele leven kreeg Poot van koning Boudewijn de titel baron. Voor de muziekkapel van de Gidsen componeerde Marcel Poot in 1963 Capriccio. Helemaal in zijn eigen stijl, met gevarieerde ritmische figuren, verrassende harmonieën, scherpe contrasten en een vrije vormstructuur.

Capriccio van Marcel Poots, gecomponeerd voor en gespeeld door de Koninklijke Muziekkapel voor de Gidsen, onder leiding van Jan van der Roost. We hebben nog twee kortere werken te gaan op de cd Made in Belgium. Als eerste Friendship's Hymn van Alain Crépin. Het is de officiële hymne van het internationale festival voor militaire muziek in Albertville in Frankrijk. De lyrische hymne voert naar een climax die volgens het programmaboekje de alomtegenwoordige vriendschap verklankt.

Friendship's Hymn van Alain Crépin. En het klonk al haast als het slot van het programma, maar we hebben nog een werkje van Jean Segers. Hij werd in Mechelen geboren in 1929 en componeerde Conclusion, een plechtig slotstuk dat een gehele episode uit de Vlaamse blaasmuziekgeschiedenis oproept.

Conclusion van Jean Segers. Heel toepasselijk als laatste werk in De Muzikant. Waarin centraal stond de cd Made in Belgium van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. Uitgegeven op het label Whirlwind Music. De Muzikant werd samengesteld door Katrijn.

De fanfare van Honger en Dorst van Lieven Tavernier door Gerard van Maasakkers en de Vaste Mannen met de Klein-Brabantse Harmonie onder leiding van Carlo Balemans. Vandaag kijken we in De Muzikant naar een nieuw fenomeen in blaasmuziekland. Steeds meer artiesten zien een harmonie of fanfare als een mooie alternatieve begeleiding voor hun populaire muziek. Vandaag laten we daarom Gerard van Maasakkers en G. Reinders aan het woord. Gerard van Maasakkers, de Brabantse troubadour, zingt in zijn eigen Brabantse taal. Eind jaren 70 was hij een van de eersten die met dialectzang een breed publiek wisten aan te spreken. In 2000 verscheen zijn cd Pas op de plaats. Daarop het nummer Jehan, waarin hij een ode brengt aan zijn vader en uitlegt wat zijn passie voor de blaasmuziek is.

Jehan werd geboren als de tweede zoon van Hannes Bar en van Stien Verzandvoort van Café De Linde. Hannes werkte bij Philips in de tuinen en Stien bestierde het café waar ook Fanfare de Vooruitgang repeteerde. En het was daar dat Jehan zijn liefde ontdekte voor de bugel, het schoonste instrument van allemaal. En als hij dan zijn lang noten aan het speulen was om te oefenen voor de repetitie en voor de namezuur, dan stond Janneske Smulders, de dirigent, buiten te luisteren. En dan zit hij, hoor toch eens, wat een schone toon dat Jehan heeft.

Toen Jehan in dienst moest, had hij al een wapen, zijn bugel. Zo kwam hij in het muziekkorps van het 21ste regiment infanterie. En wat deed je die? Die bliezen arbeidsvitamine voor de soldaten die met de schub bezig waren aan de loopgraven. Toen het muziekkorps een groot tournee door Nederland zou gaan maken, waar Jehan zijn eigen zeer op verheugde, brak de oorlog uit. 10 mei 1940. Voorlopig geen tournee en voorlopig was het uit met de muziek.

Maar na de oorlog trouwde Jehan eindelijk met Marietje Harbraken. Zij in de zelfgemaakte trouwjapon, hij in zijn nieuwe slipjas en hij maakte voor haar een bruidsboeket met Stefanotis. Ze kregen 6 kindjes en ik ben de oudste. Onze vader en ik, wij waren het over verschillende dingen niet zo eens, maar over één ding toch wel. De liefde voor de bugel, het schoonste instrument van allemaal. Alhoewel ik dat natuurlijk maar moeilijk toe kon geven in mijn puberteit. Maar toch was er altijd weer dat stom kiepenvel als fanfare de vooruitgang door de straat trok.

Onze vader en onze moeder die werkten hard. Onze vader werkte in de tuinen voor mensen die het konden betalen. En s'avonds dan maakte hij tuinontwerpen. Ik zie nog die grote velle kalkpapiervormen waarop hij de boom tekende als groen ingekleurde wolken op lichtgroen gestippeld gras. En s'anderendaags dan ging hij met een bakfiets weg om die wolken in de grond te zetten. Maar zondags dan kwam ze een mugel uit de koffer en dan blies hij zijn lang noten om te oefenen voor de repetitie en voor de amazuur, want fanfare de vooruitgang ging op concours. En als ze dan terugkwamen van zo'n concours met een eerste prijs, met promotie of toch op zijn minst een goede tweede prijs, dan maakten ze in lichtelijk beschonken toestand een muzikale wandeling door het dorp. En voorop liep dan Jan Schuts, door de weeks melkboer, zondags tamboermijter. En Jan Schuts die gooide zijn stok met de zilveren knop nergens zo hoog de lucht in als krek bij ons voor de deur. En terwijl hij hem opving, gaf hij ons klein mannen de vette knipoog. Jan Schuts, Gruts, onze vader, Gruts, en ik nog altijd, Gruts.

0: Dat was Jehan van Gerard van Maasakkers en de Vaste Mannen met de Klein-Brabantse Harmonie onder leiding van Carlo Balemans. G. Reinders, vooral als Limburgse singer-songwriter bekend, brak nationaal door met zijn hit bluesmuziek. Hierin klinkt, net als bij het nummer Jehan van Gerard van Maasakkers, de nostalgie door naar de zondagmiddag wanneer er werd geoefend of gespeeld door de dorpsharmonie. Reinders vroeg Hardy Mertens het nummer te bewerken voor blaasorkest en dat was het begin van het project Blaas mich no hoes. Mertens dirigeert de fanfare De Eendracht uit Nieuwenhagerheide met blaasmuziek.
1: Ik had al twee meisjes gezien met achterop allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Nog boeten het deur hoorde ik het geretteketet van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor schet. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog een zondagse soep.

G. Reinders met Blaasmuziek in een arrangement van Hardy Mertens door Fanfare de Eendracht uit Nieuwenhager Heide. Van de cd Blaas mich nach Hus, ofwel Blaas me naar huis. Dat deze cd een enorm succes zou worden, was misschien wel te verwachten. Op 28 maart 2008 ontving G. Reinders in het tv-programma L1 Laat van de Limburgse Omroep zijn eerste gouden cd voor de verkoop van meer dan 15.000 exemplaren van het album. Deze unieke plaat verscheen in september 2005 en is opgenomen met 15 van de beste blaasorkesten uit Belgisch en Nederlands Limburg. Ieder lied wordt door een ander korps uitgevoerd. Er spelen in totaal zo'n kleine 1000 muzikanten op mee. De tweede cd met arrangementen voor blaasmuziek, Blaas mich land door, Blaas me het land door, heeft nu ook al bijna goud. Van de eerste cd nu twee nummers in een arrangement van Steven Walker. Harmonie De Volksgalm uit Ziggen-Zussen-Bolder, onder leiding van Frank Rauschop speelt het Veurjoor. En de Koninklijke Harmonie van Thorn, onder leiding van Norbert Nozy, Den Hof.

En achter in den hoofd, daar steekt het bijnske. Daar zitten we zondagsmorgens met z'n twee. Dan loest er vanuit loeien van de klokken. Maar ik hoef niet meer.

En hij barst van de merels met kleine mereltjes. En op haar beurt barsten die beesten van de merelen strooind. En er zijn er bij dit zeven die kleine dikke frekke merelkereltjes. Die schieten die voor de put, die kieken die gaan van wat loopt dat gekke vent die toch rond.

Ding. Wat blijft het toch een verschrikkelijk sentimenteel liedje. De menig jong de weers aad, nu gij zegt de wiet. Maar dan loop ik toch aan een zenig weer zo'n stom vergeet me nietje. Dan denk ik, dat blijf ik over zingen, dan morgen een liedje toch kwijt.

G. Reinders zong het Feurior met harmonie De Volksgalm uit Ziegen-Zussen-Bolder en Den Haaf met de Koninklijke Harmonie van Thorn. G. Reinders is momenteel voor het derde seizoen bezig met een theaterprogramma waarin hij iedere avond met een ander plaatselijk blaasorkest optreedt. Deze formule blijkt zeer succesvol in heel Nederland. Voor seizoen 2008-2009 is hij volgeboekt en er staan nu al optredens voor 2009-2010. De teksten van G. Reinders zijn autobiografisch en hij schetst een wereld waarin je je als luisteraar makkelijk kunt herkennen. Twee nummers die dat mooi illustreren zijn het Krutsbeeld op het Krutspunt door Harmonie Sint-Michael van Thorn onder leiding van Erik Somers en Processie door de fanfare Sint-Laurentius uit Leeuwen onder leiding van Verkolen.

vertelde pas wie het zoot, toen hij die eiwaterschapskaart had gekocht. 1880, Schravenhagen, uitgeverij Martinus Nijhoff, door Wonderwater zag. Hij zag, kinderkiegens hij wat er stijt op de hoek van de kerkstraat en de Dalakkerweg. Ik voel me daar zo typisch, wie ik de oude mens door in de gaten kreeg. De heur zit, onze paard, ik moet helden, die ik alle helden. En hij zag, kijk daar. Op het kruidspunt stond vroeger een kruidsbeeld van onze leven hier. En let maar eens op, de oude mens als die daarnaar fietst, de heft zijn hoofd op, elke keer.

En in de vijfde klas kwam er een Hollander. Die was op de Sint-Jozefshow. Die hoefde nooit met naar de kerk. Dat was nu een protestant. En hij vertelde in een spreekbeurt. Bij haar gingen ze gans anders te werk. Het was voor ons een openbaring. Dat er kerken waren zonder beelden, zonder heiligen en met geen Latijn. Hoe ze niet kosten biechten en hoe volgens hem zelfs kinderen soms mochten drinken van de wijn. En de meester zag.

zoals op het kruidspuntje, de stongvreugde een kruidsbeeld van onze leven heer. En ieders keer als hij daar neven fietste, dan sloeg er een kruids

een herder. In de processie. Met een schub, een hoed, een poefbox en een majoen. En ene keer liep mijn pap

staat het alledaagse en het kwetsbare centraal. In een uitvoering door muziekvereniging Sint Cecilia uit Amerika, onder leiding van Frank Steegs, nu Aad werden mit dich, oud worden met jou. En daarna Hier staan ich weer, door fanfare Sint Cornelius uit Roermond, onder leiding van Henk Houben.

dan mijn gebeden. En ik zeg, nu kom ik weg die jij in persoon stand. Maar na al die jaren weet de vuur van wanten. En ik zal op dich wachten in het leuke restaurant. Met een lekker fles van Gert. Om weer te vieren dat ik weer.

Atzweren mit dich door muziekvereniging Sint Cecilia uit Amerika onder leiding van Frank Steegs. En Histonig weer door fanfare Sint Cornelius uit Roermond onder leiding van Henk Houben. Twee arrangementen van Steven Walker van stukken van G. Reinders. Terug naar de zanger met wie we dit programma openden, Gerard van Maasakkers. Voor zijn cd Pas op de Plaats uit 2000 liet hij nog twee nummers bewerken voor Klein Blaasorkest. Dat moet te lukken zijn en Als ik zing voor jou. De Klein-Brabantse Harmonie staat onder leiding van Carlo Balemans.

Gerard van Maasakkers en de Vaste Mannen met twee van zijn nummers bewerkt voor blaasorkest. Dat moet te lukken zijn en Als ik zing voor jou. De Klein-Brabantse harmonie die u hoorde stond onder leiding van Carlo Balemans. We besluiten dit programma met Schlutingstied, sluitingstijd van G. Reinders, in een arrangement van Steven Walker door Philharmonie, Sittard, onder leiding van Jacques Klaasens.

vroeg om 9 uur. Hoor ze van mijn paard de deur, hoe de hengsels komen lopen. Geer zelfs

De laatste klein zelf, de steed al bien op zijn kop. Kwaad op drie, het is goed geweest. Kom jongens, ik wil sloeten. Hoogste tijd, politie te paard. Allee man, dadelijk.

0: Dat was Schlootingsdied. G. Reinders, samen met de Philharmonie van Sittard, onder leiding van Jacques Claessens. Dit was De Muzikant, waarin we u muziek lieten horen van G. Reinders en Gerard van Maasakkers in samenwerking met verschillende harmonie- en fanfareorkesten. De Muzikant werd voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: De groenteboer had zijn kisten binnen.

0: Morgen vroeg, om 9 uur, horen ze van mijn paard de deur. Hoe de hengsels komen lopen, geer zelfs.
1: Dit is de Concertzender met De Muzikant. Vandaag opname van brassband De Waldzang van de cd The Best of Brass, deel 2, uitgegeven door het label Worldwide Music. Op deze cd staan opnames die het orkest op verschillende gelegenheden maakte, zoals het Europese brassband kampioenschap in Kerkrade in 1998, de Nederlandse brassband kampioenschappen in Zutphen in 1999 en in Groningen in 2003. Brassband De Waldzang is ooit begonnen als koperensemble van de gelijknamige muziekschool in Buitenpost. Om zelfstandig verder te kunnen, koppelde de band zich in 1977 los van deze school en niet zonder succes. In de jaren 70 en 80 werd Brassband De Waldzang in totaal 7 keer uitgeroepen tot VARA's Brassband van het jaar. En op de Nederlandse kampioenschappen werd de band 13 keer beloond met de kampioenstitel. Een van de sterke punten van dit orkest is dan ook het uitzonderlijke repertoire. Allereerst hoort u van Rob Goorhuis Burlesque voor Brassband, een werk uit 1997, speciaal gecomponeerd als verplicht werk op de Europese Brassband kampioenschappen in 1998.

Dat was Burlesque voor Brassband van Rob Goorhuis, gespeeld door Brassband De Waldzang onder leiding van Rix van der Velde. Een opname uit 1998, gemaakt op de Europese Brassband kampioenschappen in Kerkrade. Brassband De Waldzang zou niet zijn wat ze is zonder de grote inspirator en eerste dirigent Tjeerd Brouwer. Hij werd opgevolgd door Dirk Lautenbach en Bienze Elstra en tegenwoordig staat het orkest onder leiding van Rix van der Velde. Die laatste begon zijn carrière in het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest en speelde zelf een tijd lang euphonium in de Waldzang. Rix van der Velde studeerde muziek in Leeuwarden en begon al op 18-jarige leeftijd met het dirigeren van verschillende bands. In 1989 werd hij aangesteld als dirigent van de Waldzang en hij behaalde met het orkest tot nu toe 9 Nederlandse kampioenstitels en mooie resultaten op de Europese Brassband kampioenschappen. Het nu volgende werk is On Alderley Edge van de Schotse componist Peter Graham. Het is een van de weinige programmatische werken van Graham. Hij maakt hier een muzikaal schilderij van het idyllische Alderley Edge in het graafschap Cheshire. Een natuurgebied met prachtige zandsteenformaties, beboste hellingen en een mooi uitzicht op de Cheshire vlakte.

Onder leiding van Rieks van der Velde speelde brassband de waltzang On Elderly Edge van Peter Graham. Deze opname werd gemaakt op de Nederlandse brassband kampioenschappen in Zutphen in 1999. Het derde grote werk in dit programma is van Martin Ellerby. Hij werd in 1957 geboren en studeerde compositie met Joseph Horowitz en Wilfred Josephs. Martin Ellerby doseerde een tijdje aan het London College of Music en volgde Philip Spark op als artistiek directeur van uitgeverij Studio Music. Hij schrijft zowel voor harmonieorkesten als voor brassbands. Met het werk Chivalry uit 2003 behaalde brassband de waltzang de titel op de Nederlandse kampioenschappen in datzelfde jaar. Met dit werk laat Ellerby de twee belangrijkste thema's, liefde en oorlog, het tegen elkaar opnemen in een soort filmische structuur. De hoofse liefde van ridders voor edelvrouwen, de riddertoernooien en de bloedige slagvelden worden muzikaal uitgebeeld door het vreedzame steekspel van de muzikanten.

Dat was de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pieter Jansen met Symphonic Variations, gecomponeerd door Jacob de Haan. En dat was de componist die vanavond centraal stond in De Muzikant, een programma dat werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de concertzender met De Muzikant. Vandaag composities van de Engelse componist Philip Spark. Hij werd in 1951 geboren in Londen en studeerde compositie, trompet en piano aan de Royal College of Music. Tijdens deze opleiding groeide zijn belangstelling voor blaasorkesten. Hij speelde in het harmonieorkest van het college, vormde een brassband met medestudenten en schreef zijn eerste composities voor blaasorkesten. We openen met een recenter werk van Spark, een compositie uit 2003, Masquerade. En dat is ook het titelstuk van de cd waar de muziek die we u in dit programma laten horen van afkomstig is. De cd is uitgegeven door Anglo Records. Masquerade bestaat uit 4 delen, overture, elegy, interlude en finale. U hoort de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Tijmen Botma.

Dat was Masquerade van Philip Spark. Oorspronkelijk geschreven voor de Stadtmusik Wielesau uit Zwitserland. En gespeeld door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Tijmen Botma. Een compositie van Spark uit 2002 is de Hymn of the Highlands. Het idee was om een uitgebreid en thematisch stuk te maken waarbij de solisten van een brassband voor het voetlicht komen. Er is gekozen voor een Schots thema, maar er zijn geen volksliedjes gebruikt. De namen zijn verwijzingen naar geografische plaatsen in Schotland. Het nu volgende Strathcaran is één deel uit The Hymn of the Highlands in een bewerking voor harmonieorkest. Het is een energieke zwaarddans waarin snelle en langzame tempi worden afgewisseld. Het dorp Strathcaran ligt aan Loch Caron, dicht bij het Isle of Skye.

U hoorde Strathcarron, de zwaarddans uit Hymn of the Highlands van Philips Park, door de Johan Willem Friso Kapel onder leiding van Tijmen Botma. De volgende compositie van Philips Park, Pastime with Good Company, is een bekend thema geschreven door Hendrik de VIII. Als jongeman was hij een begaafd atleet, danser en componist. King Henry schreef liederen, gedichten en ensemblestukken. Pastime with Good Company is ongetwijfeld zijn bekendste lied. Philips Park maakte er een meeslepende compositie voor harmonieorkest van. Luistert u naar het Rundfunk Blaasorkester Leipzig onder leiding van Jan Kober.

Pastime with Good Company, een thema van Hendrik de VIII, bewerkt door Philip Spark voor harmonieorkest en gespeeld door het Rundfunk Blaasorkester Leipzig onder leiding van Jan Kober. Al snel na zijn eerste composities voor blaasorkest werd duidelijk dat dit de uiteindelijke passie van Philip Spark zou worden. De ene opdracht voor een compositie volgde op de andere. Bevriende klarinettiste Linda Merrick mocht in tegenstelling tot andere opdrachtgevers wel bij Philip Spark over de schouders meekijken. Zij adviseerde hem over de technische moeilijkheden van het instrument en het leggen van accenten. Dat leidde tot het driedelige Clarinet Concerto. Linda Merrick speelt het hier samen met het Rundfunk Blaasorkester Leipzig onder leiding van Jan Kober.

Dag dames en heren, welkom bij De Muzikanten, twee wekelijkse programma met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands, kortweg blaasorkesten. Vandaag met een portret van de Belgische componist Auguste Dubuc.

En dat was de compositie Fanfare van August de Boek door de brassband Buizingen, omleiding van Luc Vertommen. August de Boek werd geboren 9 mei 1865 in het Vlaams-Brabantse Merchtem. Hij kreeg zijn eerste muzieklessen van zijn vader, die in hem een opvolger zag als organiste Merchtem. Af en toe mocht August naar Opwijk of naar Assen om daar les te krijgen van een toenmalige organist Benoît Vereerdbruggen en bij Jozef Vasteravonds. Hoewel hij nog lang organist was in Merchtem, heeft hij voor dit instrument niet zoveel geschreven. Zijn hart ging meer uit naar het schrijven van symfonisch werk voor zowel symfonie als blaasorkest. Zoals bijvoorbeeld Excelsior uit 1929. Dat componeerde hij naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de Harmonie van Merchtem. U hoort het uitgevoerd door de Koninklijke Harmonie van de Belgische Gidsen, omleiding van François de Ridder.

Excelsior, gecomponeerd voor het 150-jarig bestaan van de Harmonie van Merchtem. U hoorde de Koninklijke Harmonie van de Belgische Gidsen, onder leiding van François de Ridder. August de Boek, daar hebben we het over in dit programma. Hij verdiende de kost als leraar en organist vanaf het jaar 1880. Hij was toen al 25 jaar oud. Tot aan 1891, dus zo'n 10 jaar, volgde hij regelmatig muzieklessen aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel. Hij sloot zijn muziekstudie af met de hoogste prijzen voor harmonie, contrapunt, en hij kreeg zelfs de virtuositeitsprijs voor orgel. In 1899 ontmoette hij de Nestor van de Belgische blaasmuziek, Paul Gilson. Die raadde hem aan opnieuw te gaan studeren en dit keer compositie en orkestratie. Een wijze raad die August de Boek gelukkig opvolgde. Toch was een van zijn bekendste werken al van voor 1899, het jaar waarin hij Paul Gilson ontmoette. En het belangrijkste, het bekendste werk van hem, dateert uit 1893, de Dahomeense Rhapsodie. U hoort u nu uitgevoerd wederom door de Belgische Gidsen.

En dit was de Dahomeense Rhapsodie van Auguste de Boek, gespeeld door het harmonieorkest van de Belgische gidsen, onder leiding van François de Ridder. Dan nu de processiemars voor de plechtige omgang in Merchtem. Hier is AV van Auguste de Boek.

Dit was Ave van August de Boek, de processiemars voor de plechtige ommegang in Merchtum. Met de carrière van de Boek gaat het goed. Van 1909 tot 1920 werkte hij als professor harmonieleer aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen. Daarna nog, tot 1926, aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel. En zijn muzikale loopbaan wordt bekroond met de functie van directeur van het Stedelijk Conservatorium in Mechelen. Van 1921 tot 1930. Blijkbaar weet hij daarna wat meer tijd voor het componeren vrij te maken. En dat blijkt onder meer uit zijn ouverture Vrijheidsgeest uit 1935.

Vrijheidsgeest van August de Boek, gespeeld door de brassband Buizingen onder leiding van Luc Vertommen. August de Boek was goed bevriend met Paul Gilson. Volgens sommigen was hij compositorisch gezien een leerling van hem, maar daar bestaat discussie over. Paul Gilson was het erom te doen de blaasmuziek op een hoger pijl te krijgen. Leerlingen die hem daarin gevolgd waren, hadden zich verzameld onder de naam synthesisten, maar daar hoorde August de Boek niet bij. De Boek schreef een 30-tal originele werken voor blaasorkest, vooral om zijn vrienden in de plaatselijke harmonie en fanfare van Merchtem een plezier te doen. De werken van de Boek voor blaasorkest zijn pretentieloos. Ze vinden hun oorsprong in het landelijke milieu van zijn geboortedorp, zoals de volgende twee stukjes. Wals en het naar een beroemd Brussels bier verwijzend Geuzenlambiek.

Watercolors van Joris Geurts. U hoorde de violisten Hanna Koens en Anna Neels. Tot slot van dit programma nog een werk voor piano van Hans Koenig. In 1973 schreef hij zijn suite De Hobbit voor piano. In 1973 overleed ook Tolkien, de schepper van het wonderbaarlijke rijk van Midden-Aarde. Het domein van hobbits, dwergen, tovenaar Gandalf, aardmannen, boselfen, meermensen en niet te vergeten de draak Smaug. De muziek uit de hobbits is atonaal. Dat wil zeggen dat het niet in een bepaalde toonsoort staat. Uit de suite worden vier delen gespeeld. De hobbits, andante, de Nazgul, rubato, de orks, furioso en de elfen, andantino. Hier is pianiste Irma Kruis.

Welkom bij De Muzikant, het tweewekelijks programma van de Concertzender met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands, kortweg Hafabra, oftewel blaasorkesten. Er is veel muziek in de wereld en ook goede muziek, maar er kan niets boven een goede militaire mars. En dat zijn de woorden van de Noorse schrijver Agnar Mykle. Een Noorse muziek, in ieder geval van het Noorse Kristiansand Blaasensemble, staat vandaag centraal in De Muzikant.

En dat was de Valdresmars van de Noorse componist Johannes Hansen. Hij leefde van 1874 tot 1967. Het werd uitgevoerd door het Christian Zand Blaasensemble onder leiding van Björk Sakstad. Christian Zand ligt aan de kust van Noorwegen, helemaal in de zuidelijke punt. De stad werd gesticht in 1643 en naar vermeld was er toen al militaire muziek. Die bestond toen vooral uit trommelaars en pijpers. Dat was wel vrij luxe, maar het was om de bevolking te laten zien dat het belastinggeld goed werd gebruikt. Wanneer een compagnie marcheerde, speelde de pijper piccolo en de trommelaar gaf de maat voor het marcheren aan. Maar of dat goed ging is niet helemaal duidelijk. De trommelaars werden slecht betaald en waren vaak aan de drank. Pas in 1818 kreeg Christian Zand een echte militaire blaaskapel, bestaande uit 19 muzici met nieuwe instrumenten. En toch was het nog niet strak genoeg georganiseerd, vond majoor Tobiese. Hij was dirigent in de jaren 1830 en 40 en hij had in Kopenhagen een symfonieorkest gezien waarbij de violen hun stokken tegelijk op en neer bewogen, althans de violisten. Dat wilde hij nou met zijn trombones in Christian Zand ook, want het zag er heel indrukwekkend uit voor een militair orkest. Maar ja, alle instrumenten waren verschillend gestemd en tegelijk bewegen leverde geen gelijke muziek op. Ondanks dit soort grappen verbeterde de muzikale kwaliteit wel snel. Veel beroemde muzici hebben banden met de kapel van Christian Zand, zoals de trombonist Adolf Hansen. Na de Duitse bezetting in de jaren 40 van de vorige eeuw duurde het een tijdje voor de kapel weer operationeel was. In 2002 werden de banden met het leger losgelaten en kreeg de Norwegian Army Band Christian Zand de huidige naam Christian Zand Blaasensemble in het Noors dan wel. Hier is de Trouwermars, opus 103 van Felix Mendelssohn.

Dat was een militaire mars van Richard Strauss en daarvoor hoorde u de Treurmars, opus 103 van Felix Mendelssohn. Maar dit was dus, die laatste was dus van Richard Strauss. Die was in de periode 1898-1918 kapelmeester van het Keizerlijk Hof in Berlijn onder Willem II. Strauss en de keizer konden het goed met elkaar vinden, maar de keizer kon Strauss' zware opera's toch niet altijd waarderen. En daarom schreef Richard Strauss af en toe wat lichters. Vanaf 1905 schreef hij verschillende marsen, waarvan hij de militaire marsen opus 57 opdroeg aan keizer Willem II. En we hoorden dus zojuist van die opus 57 nummer 1. In westerse muziek zijn vaak exotische elementen terug te vinden. Mozart en Beethoven bijvoorbeeld schreven Turkse marsen. Grieg had een Arabische dans. En ook Camille Saint-Saëns volgde deze trend. Hij reisde naar Noord-Afrika en het Midden-Oosten en bracht de invloeden mee naar huis. Zijn Grand Marche Orient et Occident, opus 25, is daar een mooi voorbeeld van. Het werk werd herzien voor de bezetting van de Christiansand Blazersensemble door Reinisch en Perry.

En dat was de Grand Marche Orient et Occident van Camille Saint-Saëns, uitgevoerd door het Christian Zandt Blaasensemble onder leiding van Björn Sagstad. En in dit programma De Muzikant is dit ensemble steeds de muzikant. Noorse componisten nu. We hoorden aan het begin al een werk van Johannes Hansen. De Noorse componist, violist en dirigent Johan Halvorsen leefde van 1864 tot 1935. Hij kreeg een aanbieding om in Boekarest te gaan werken, maar dat deed hij uiteindelijk toch niet. Naar aanleiding van die uitnodiging schreef hij wel de Bojarenes Intogsmars, de mars voor de intocht van de Bojaren. Een werk waarvoor hij van Edward Grieg grote complimenten kreeg.

En dat was de intochtsmars van de bojaren van de Noorse componist Johan Halvorsen. Nog een Noorse componist en vioolvirtuoos is Ole Boel. Hij leefde van 1810 tot 1880 en werkte ook lange tijd in Amerika. En daar schreef hij de Grand March to the Memory of Washington. Het werk is opgedragen aan Amerika's eerste president George Washington en is een ode aan de onafhankelijkheid. De mars is doorspekt met Amerikaanse melodieën. Speciaal voor de opname van deze cd werd de mars bewerkt voor blaasensemble door Stieg Nordhagen.

Dat was de Grand March to the Memory of Washington van de Noors-Amerikaanse componist Ole Boel. In de lijst bekendste Noorse componisten staat op nummer 1 denk ik toch wel Edvard Grieg. Hij was goed bevriend met de veel te vroeg gestorven Noorse componist Richard Noordraak. Grieg trok zich Noordraaks dood heel erg aan, omdat hij hem op zijn ziekbed had achtergelaten voor een lange reis naar Italië. En ondanks zijn belofte om terug te komen, ging Grieg verder naar Rome, waar hij een paar maanden later het bericht kreeg van Richards dood. Ter gelegenheid daarvan schreef hij in 1867 de treurmars voor Richard Noordraak.

U hoorde Awakening van Frank Habetz. Hij speelde zelf dwarsfluit en daarnaast hoorde u Etienne Hoeben marimba, Steven Dielkens vibrafoon, Gian Prins klokkenspel en percussie. En nu een echte Sittardse componist, dat is Harry Spronken. Hij werd daar geboren in 1956 en begon al op 8-jarige leeftijd met pianolessen. Na de middelbare school zette Harry Spronken de studie voort aan het Maastrichts Conservatorium. Hij studeerde hoofdvak piano, schoolmuziek en zang. En later ook nog lessen aan het Conservatorium van Luik die hij volgde. Als baritonsolist zong hij onder andere bij de Nederlandse première van Penderecki's Te Deum en ook bij die verschillende oratoria onder leiding van Philip Herwegen. In de koorwereld is hij vooral bekend geworden door het werken met kinderkoren. Dat deed hij met koren als jeugdkoor Cantarelle uit Neerbeek en de koorschool Westelijke Mijnstreek. Met die koren maakte Harry Spronken talloze radio- en cd-opnamen in binnen- en buitenland. Die beide kinderkoren die ik net noemde zijn inmiddels samengevoegd en zijn nu bekend onder de naam Stichting Limburgse Koorschool Cantarella. Harry Spronken gebruikt in zijn werk als componist veel elementen van de Kodiyi-filosofie. Hij is ook als zangdocent verbonden aan Artemuse en als docent aan het Maastrichts Conservatorium. Voor kinderkoor en piano schreef Harry Spronken de Missa Cavaliere. En daaruit hoort u nu Kyrie, Sanctus, Agnus Dei en Pater Noster. Het wordt uitgevoerd door 8 jonkvrouwen onder leiding van Harry Spronken.

de Missa Cavaliere voor kinderkoor en piano van Harry Spronken. Je hoorde 8 jonkvrouwen onder leiding van de componist Harry Spronken. Dan nu aandacht voor Carlo Plaum. Hij studeerde accordeon, elektronisch orgel en keyboard aan het conservatorium in Maastricht. En hij werd er later ook zelf docent. Tegenwoordig is hij docent accordeon en elektronische toetsen aan de muziekschool Heerlen en bij Artamuse. Als componist-arrangeur heeft hij al meer dan 1000 stukken op zijn naam staan. En bovendien is hij als accordeonvirtuoos veel gevraagd in binnen- en buitenland. Carlo Plaum is een veelzijdig muzikus. Hij probeert steeds weer de voor velen onbekende mogelijkheden van het accordeonspel te propageren. Naast zijn solistische optredens werkt hij vaak samen met verschillende orkesten en ensembles, waaronder het Limburg Symfonieorkest, de Philips Philharmonie en ook mandolineorkest de Strings. U hoort nu van hem het stuk Fantasie in C groot en dat wordt gespeeld door Carlo Plaum zelf.

Carlo Blaum speelde eigen werk op accordeon. Dit was Fantasie in C groot. Dit is de Concertzender met het programma De Muzikant, waar we aan zijn gekomen bij Ton Verhiel. Ton Verhiel, geboren in Heerlen, 1956. Studeerde klassieke saxofoon en AMV aan het Maastrichts Conservatorium. Momenteel werkzaam als docent saxofoon aan de Sittardse Muziekschool, als vakleerkracht muziek aan een basisschool en een school voor verstandelijke gehandicapten en is ook werkzaam als muziekrecensent. Hij geeft regelmatig concerten in uiteenlopende bezettingen, ik noem saxofoon met orgel of accordeon. Ton Verhiel schrijft behalve werk voor saxofoon ook nog kinderliedjes en ook werken voor harmonie, fanfare, orkesten. Hij schreef ook een boek over het gebruik en de geschiedenis van de saxofoon. En nu zijn werk, zoals dat klinkt. Deze compositie, Elegy and Ritual Dance voor saxofoon kwartet, gespeeld door Dionne Verstegen en Camille Zeijen, altsaxofoon, Marcel Willems, tenorsaxofoon en Ton Verhiel zelf, baritonsaxofoon.

En zo klonk Elegy en Ritual Dance voor saxofoonkwartet van en met Tom Verhiel. En dan zijn we aangekomen bij de jongste componist van vandaag. Zijn naam is Etienne Hauben. Geboren in 1982, begon als slagwerker en hij studeerde aan het Conservatorium Maastricht. Zelf werkzaam als slagwerkdocent, onder meer bij Arta Muze. En daarna speelt Hauben bij het Limburgs en Gelders Symfonieorkest, maar ook de Douaneharmonie en de Marinierskapel. En daarnaast leidt hij ook nog een keer twee percussie-ensembles, de Drumband Harmonie Concordia Obicht en het slagwerkensemble van Fanfare Sint-Cecilia Schimmert. De muziek voor dit soort ensembles sprak hem al vroeg aan. Hij begon al op zijn 13e hiervoor te componeren. Etienne Hauben schrijft slagwerk ook in combinaties met blaasinstrumenten, zang en kamermuziek, zoals Can Can, een kwartet voor hobo, klarinet, fagot en klein slagwerk. Met het stuk Can Can, en het is met een vraagteken erachter, wil Etienne Hauben een typische dans op papier zetten die toch niet zo typisch klinkt. Gaat u luisteren. Hier zijn Eddie Jennekens, basklarinet, Sandra Nolmans, hobo, Ruud Jennekens, fagot en Etienne Hauben zelf op slagwerk.

Dit was Ken Ken van Etienne Houben. Het werd gespeeld door basklarinettist Eddie Jennekens, hoboïste Sandra Nolmans, fagotist Ruud Jennekens en daar is hij, de componist zelf, Etienne Houben.

kleiner. U gaat luisteren naar Sandra de Jong en Peter Koenen, marimba, Etienne Hauben, Bas Relau en Leon Kaminski, djembe en Gian Prins, drumset.

Mundo Pequeño van Gian Prins voor marimba, djembe en drumset. En dan de laatste componist vandaag in dit programma, de muzikant. Die laatste componist is Bert Dirks. Geboren 1965 in Nieuwenhagen. Lid van de Fanfare aldaar. Via cornet en euphonium kwam hij terecht bij de trombone. In 1984 ging hij naar het conservatorium in Maastricht. Hij studeerde daar HAVA, directie en trombone. Bert Dirks is docent, grootkoper bij Artamuze en Muziekschool Kerkrade. Daarnaast is hij ook nog een keer dirigent van twee fanfares en een harmonie. En hij is ook nog eens een keer muziektherapeut in Zorgcentrum Heerenveld. Oude foto's van Limburg. Iedereen kent wel de oude vergeelde foto's in de boeken van heemkundeverenigingen. Prachtige verzamelingen die bij veel mensen nostalgische gevoelens oproepen terecht. In de compositie Taferelen uit Limburg komt eerst het Limburgs landschap voorbij. Dat landschap van die foto's. Dan spelen er kinderen met de hoepel, de tol en verstoppertje. En dan volgt een begrafenis. Er zijn jachttaferelen, de processie en natuurlijk de ouderwetse kermis. De muziek wordt begeleid met projectie van foto's. Het trombonekwartet varieert de opstelling tijdens het concert om zo balans en ruimtelijke beleving te vergroten.

Dit is de Concertzender met De Muzikant, het tweewekelijkse programma met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands, oftewel blaasorkesten. En vanavond staat dit programma helemaal in het teken van de naderende kerst.

Dat was de Weihnachtsouverture, een fantasie over Vom Himmel hoog, da komm ich her, gecomponeerd door Ronald Kernen. U hoorde het orkest Soli Brass onder leiding van Jan de Haan van de cd Soli Christmas uit 2001. En daarop staan opnamen uit de jaren 1990, 1994, 1997 en 2001. Op de cd staan klassieke werken voor kerstmis, maar niet zozeer de populaire kerstmuziek. Het materiaal is stemmig en ingetogen en waarschijnlijk niet voor iedereen bekend. Alhoewel we straks nog wel het overbekende Stille Nacht, Heilige Nacht zullen horen. Maar nu eerst Lobt Gott ihr Christen allzugleich van Nikolaus Hermann in een arrangement van Jacob de Haan, en dat is de broer van Jan de Haan, de dirigent van Soli Brass.

Loopt God ihr Christen also gleich van Nikolaus Herman in een arrangement van Jacob de Haan. Het werd uitgevoerd door Soli Braas onder leiding van Jan de Haan, die zo'n 30 jaar dirigent was van dit orkest. Onder zijn leiding groeide Soli Braas uit tot een topbraasband die zich kan meten met de beste ter wereld. 4 maal haalde het orkest de nationale braasbandtitel. 2 bewerkingen nu. Jacob de Haan bewerkte Ich steh an deiner Krippen hier van Johann Sebastian Bach. En Jan de Haan maakte een bewerking van het bekendere werk Vom Himmel hoch, o Englein kommt.

Vom Himmel hoch, o Englein, kommt, was dat. En daarvoor hoorde u Ich steh an deiner Krippen hier van Johann Sebastian Bach. En dat waren twee bewerkingen voor blaasorkest door de broers Jacob en Jan de Haan. Deze beide broers zijn niet alleen als arrangeur bekend, ze schrijven ook veel muziek, hoofdzakelijk voor blaasorkesten. Met name Jacob de Haan is een veelgevraagd componist. Eerder besteden we bij de Concertzender al eens een hele uitzending aan zijn oeuvre. De vier hirtenliederen, vier herdersliederen, passen uitstekend in de collectie Kerstmuziek op de cd waar we vandaag muziek van draaien. De titels zijn Als ich bei meinem Schafen wacht, In mitten in der Nacht, Kommet ihr Hirten, en in Hirten erwacht.

Vier Hirtenlieder van Jacob de Haan, gespeeld door Soli Braas onder leiding van Jan de Haan. Nog een blokje van vier kerstliederen van Johann Sebastian Bach. Dit keer, en een arrangeur wordt er niet bij vermeld. U hoort achtereenvolgens Freut euch, ihr Christen alle, für Freuden lasst uns springen, in dulcio jubilo en Wir Christenleut.

4 kerstliederen van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Soli Braas. Laat ik iets meer over dit orkest vertellen. Het is een van de oudste muziekverenigingen in Leeuwarden. Het werd in 1936 opgericht als het fanfareorkest Soli Deo Gloria. Oorspronkelijk was de vereniging verbonden aan de Vrije Evangelische Gemeente daar. Het orkest nam deel aan concoursen en begeleidde de samenzang tijdens de eredienst. Vanaf 1956, onder leiding van de toenmalige dirigent Sjoerd Nieuwland, groeide de vereniging uit tot 130 leden. Met 3 orkesten was Soli Deo Gloria een van de grootste muziekverenigingen in Friesland. Er was een drumband met trompetters en later ook doedelzakspelers en daarnaast veel muziekleerlingen. Dirigent Sjoerd Nieuwland vormde het orkest om naar de in opkomst zijnde Engelse brassband bezetting, waarbij zijn voorkeur uitging naar dubbele bezetting. Soli Deo Gloria trad veel voor het voetlicht tijdens kerkdiensten, concerten en ook marcherend door de stad. Aan concoursen weigerde Sjoerd Nieuwland mee te doen. Het ging hem om de vereniging en haar functie in de samenleving en dat resulteerde in 1200 donateurs die de vereniging ondersteunden. In januari 1974 kwam Jan de Haan, 22 jaar jong, als nieuwe dirigent van Soli Deo Gloria. Hij werd toen al gezien als de coming man in de wereld van de blaasmuziek. En zoals ik al eerder zei, onder zijn leiding groeide Soli Deo Gloria, inmiddels omgedoopt tot Soli Braas, uit tot een top brassband. U hoort Soli Braas nu met Weihnachtsruf, Ouverture über Hierbei, O ihr Gläubigen, van Wim Staalman.

eveneens Jacob de Haan. En uiteraard met een knipoog naar Wolfgang Amadeus Mozart. Luister naar Soli Brass onder leiding van Jan de Haan.

Stille Nacht, Heilige Nacht, in een bewerking voor brassband door Jacob de Haan. Als laatste werk in dit programma hebben we Eine kleine Weihnachtsmusik.

Eine kleine Weihnachtsmuziek van Jacob de Haan, uitgevoerd door blaasorkest Soli Brass onder leiding van zijn broer Jan de Haan. U heeft geluisterd naar De Muzikant in kerststemming vanavond, samengesteld door Katrijn Kuipers. De volgende editie van dit programma op 5 januari 2008 is gewijd aan de Belgische componist August de Boek. Tot slot nu nog een arrangement van Jacob de Haan. Hierbij O Ihr Gläubigen, opnieuw uitgevoerd door Soli Brass onder leiding van Jan de Haan.

Dit is de concertzender met het programma De Muzikant. In het tijdschrift Music and Show van afgelopen augustus kon u het reisverslag lezen over de concerttournee van Sophia's Vereniging uit Loon op Zand naar Sint-Petersburg. Het concert dat het Brabants Orkest daar gaf is opgenomen door Max Feijen en daar laten we u nu enkele delen uit horen. Voor de toelichting op het programma citeren we uit het tijdschrift Music and Show. Terwijl Nederland genoot van de eerste tropische dagen van 2007, ploeterde de Koninklijke Harmonie Sophia's Vereniging uit Loon op Zand met 170 muzikanten en aanhangers door de sneeuw van Rusland. Van 27 april tot 5 mei maakte het orkest een concertreis naar Sint-Petersburg. Een trip vol muzikale hoogtepunten en spannende avonturen. Op uitnodiging van de Hermitage in Sint-Petersburg gaf het Brabants Toporkest verschillende concerten in het kader van het culturele Meifestival. Doel van de reis was het promoten van een typisch Nederlands product, de symfonische blaasmuziek. Op tal van historische locaties in de stad, aan de monding van de rivier de Neva, presenteerde het gezelschap zich als het visitekaartje van de Nederlandse amateurmuziek. Dirigent Heinz Friesen kijk met enthousiasme terug op de trip. Hij vond het fantastisch om op deze manier te laten zien hoe ver wij in Nederland zijn op het gebied van de symfonische blaasmuziek. Sophia's Vereniging gaf in de door tsaar Peter de Grote gestichte stad 6 concerten op de meest fantastische locaties. Zo speelde het orkest onder meer in het klassieke theater van het Hermitage Museum, de Smolny-kathedraal, de wintertuin van het Astoria Hotel, het imposante Corky Cultuurpaleis en in de Gouden Zaal van het Katharina Paleis in Pushkin, even buiten de stad. Op donderdag 3 mei was men te gast in de Academische Capella, waar Sophia een lang programma met symfonisch werken bracht. We gaan er in dit programma 3 werken uit beluisteren. Als eerste de vierde symfonie van Alfred Reid, een origineel werk voor harmonieorkest. Sophia's Vereniging staat onder leiding van Heinz Friesen.

U hoorde de vierde symfonie van Alfred Reid, gespeeld door Sophia's Vereniging, om leiding van Heinz Friese. Gespeeld op een Russische tournee in Sint-Petersburg afgelopen mei. De publieke belangstelling voor de concert in Sint-Petersburg was enorm. Het optreden in de Smolny-kathedraal moest een half uur worden uitgesteld, omdat buiten lange rijen toeschouwers stonden te wachten om binnen te komen. De 1200 stoelen waren allemaal bezet. Veel luisteraars moesten genoegen nemen met de staanplaats. De voorstelling in de grote zaal van het Corky Cultuurpaleis werd bijgewoond door zo'n 2000 man. Voor de reis had het orkest een programma met een totale speelduur van maar liefst 4 uur ingestudeerd. Het repertoire bestond onder meer uit bewerkingen van het symfonisch repertoire. Zoals het eerste deel van de vierde symfonie van Anton Bruckner. En dat gaan we nu beluisteren. Sophia's Vereniging, om leiding van Heinz Friesen.

Sophia's Vereniging, onder leiding van Heinz Friese, speelde deel 1 uit de vierde symfonie van Anton Bruckner, Bewegt nicht zu schnell. En dit werd opgenomen op 3 mei dit jaar in de Academische Capella in Sint-Petersburg. U luistert naar een muzikaal verslag van de concerttournee van Sophia's Vereniging naar het sneeuwrijke Rusland, tenminste in het afgelopen mei nog sneeuwrijke Rusland. Heinz Friese programmeerde ook Nederlands repertoire in Rusland. Hij koos bewust voor een niet al te Russische aangelegenheid. Het publiek reageerde laaiend enthousiast totdat het orkest een toegift gaf. Dit orkest met aanhang, zo'n 170 mensen, verbleef in het Hotel Moskou. Gelegen in het centrum van de stad, vlakbij de Tichvin-begraafplaats met de graven van Tchaikovsky, Klinka, Mussorgsky en Rimsky-Korsakov. Heinz Friese legde de bloemen die hij na afloop van het concert in de Hermitage had gekregen als eerbetoon aan deze grote componisten op het graf van Tchaikovsky. Als laatste werk in het programma horen we dan toch een Russische componist, Dmitri Shostakovich. Van hem speelt Sophia's Vereniging het vierde deel uit de vijfde symfonie, Allegro non troppo.

Als ouverture voor de muzikant hoorde u de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schillings met de Jubilee Ouverture. Het volgende werk is meer symfonisch van opzet. Seven Knights beschrijft zeven ridders uit de middeleeuwen. Allemaal krijgen ze hun eigen karakterbeschrijving in de zeven deeltjes van het werk die naar de ridders zijn vernoemd. Robin Hood, Tristan, Ivanhoe, Quentin Durward, Emmerik, Arthur en Godfried van Bouillon. André Vignat dirigeert het Orchestre Avant du Conservatoire du Musique de Ville de Tournai en dat is het Belgische Doornik.

Zeven ridders uit de middeleeuwen werden beschreven in Seven Knights van André Vignin. U hoorde het Orchestre Avant du Conservatoire de Musique de Ville de Tournai onder leiding van de componist. Zoals we eerder al zeiden is André Vignin geboren in het Belgische Mouscron. Zijn vader werkte bij de spoorwegen en zijn moeder in de textielindustrie. André is op muziekgebied een autodidact. Zijn vader leerde hem de grondbeginselen. Hij speelde in de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia in Mont-Aleu in België. Daarna volgde de jonge André een traditionele muziekopleiding en studeerde aan de conservatoria van Mons, oftewel de stad Bergen in het Belgische Henegouwen, en Brussel, waar hij tot voor kort ook docent was. Reminiscentia Gitana is oorspronkelijk een werk voor piano. André Vignin schreef het in 1994 voor de Spaanse pianiste Blanca Quevedo, een leerlinge van hem aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Daarna bewerkte hij het voor harmonieorkest. Reminiscentia Gitana bevat elementen die het voor een orkest uitdagend maken om te spelen. Melodie, virtuositeit en, de naam zegt het al, een zigeunerachtig element. Reminiscentia Gitana wordt gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pieter Jansen.

De koninklijke militaire kapel onder leiding van Pieter Janssen speelde Reminiscencia Gitana van André Vignien. Ter afwisseling nu een wat korter werk van deze Belgische componist, Trumpet Fiesta. En zoals we van hem gewend zijn, is dit een vrolijk en opgewekt stukje muziek. Vignien is zelf van huis uit trompetist en in dit stuk zet hij 4 trompetsolisten in de schijnwerpers. Vanaf de eerste maten drukt Trumpet Fiesta een geluksgevoel uit. U hoort de Johan Willem Friso Kapel onder leiding van Jan de Haan en de solisten zijn Friso Valkema, Henk Meek, Ramses Helmus en Egbert Stroeven.

een feestje voor trompetters, deze Trumpet Fiesta van André Weignin. U hoorde de Johan Willem Friso kapel onder leiding van Jan de Haan en vier trompetsolisten Friso Valkema, Henk Meek, Ramses Helmus en Egbert Stroeve. Dan komen we nu aan het titelwerk van de cd van vandaag, Riva Pictures. Het onderwerp van deze compositie is het elegante dorp Riva del Garda aan het Gardameer in Italië. De schoonheid van dit dorp wordt verklankt, dan steekt er een harde wind op die hoge golven op het meer veroorzaakt en een enorme energie ontketent. Maar met de koude keert ook de rust weer terug en men wordt zich bewust van de sneeuw op de bergen van Noord-Italië. U hoort een live-opname gemaakt op 12 mei 2001 door het harmonieorkest van het Koninklijk Conservatorium Artesis Hogeschool Antwerpen onder leiding van Peter Bruneel.

Dat was Riva Pictures van André Vignin, gespeeld door het harmonieorkest van het Koninklijk Conservatorium Artesis Hogeschool Antwerpen, onder leiding van Peter Bruneel. We hebben niet veel tijd meer over, maar we laten u tot slot graag nog een klein stukje horen uit de Little Suite of Peace. U gaat luisteren naar de Military Parade, uitgevoerd door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Tijmen Botma. Samenstelling van dit programma, Katrijn Kuipers.

En zo klonk de symfonie Overture van James Barnes, gespeeld door het orkest van vanavond, de Marinierskapel der Koninklijke Marine, onder leiding van Ivan Meilemans. Hoewel er veel muziek voor blaasorkesten wordt gecomponeerd, wordt er ook veel materiaal gearrangeerd. Vooral ook klassieke muziek. Componisten in het verleden durfden het nauwelijks aan om virtuoos werk voor blaasinstrumenten te schrijven, omdat die enkele eeuwen geleden nog veel technische mankementen kenden. En daar is tegenwoordig geen sprake meer van. En er zijn nog steeds nieuwe ontwikkelingen aan de gang, reden te meer om die oude composities toch voor blazers te bewerken. Zoals deze sonate in G klein voor twee violen van Georg Friedrich Händel. Solisten zijn Michiel Becquet en Jurgen van Rijen.

Je hoorde de sonate in G-klein voor twee violen in een bewerking voor trombone door Michiel Becquet en Jurgen van Rijen. En verder natuurlijk de marinierskapel van de Koninklijke Marineopleiding van Ivan Meilemans. Speciaal voor Slide Factory 2007 schreef Johan de Meij een nieuw werk, Canticles, dat hij opdroeg aan bastrombonist Ben van Dijk. En die kent hij al zo'n 35 jaar. Het is ook een in memoriam voor de vader van Ben, Piet van Dijk, die als trombone- en eufoniumleraar van doorslaggevend belang is geweest voor Johan de Meij's loopbaan als muzikus. Johan de Meij studeerde directie en trombone aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij heeft inmiddels internationale erkenning gekregen voor zijn werk als componist, arrangeur en dirigent. Van het werk Canticles hoort u nu de wereldpremière door de Marinierskapel en met Ben van Dijk op de bastrombone.

Canticles van Johan de Meij. Dit was de wereldpremière van dit concert voor bas, trombone en harmonieorkest. Ben van Dijk was solist bij de Marinierskapel onder leiding van Ivan Meilemans. En dan gaan we over naar Hans Werner Henssen. Van hem is het volgende werk in het programma Ragtimes en Habaneras. Oorspronkelijk werd het stuk geschreven in 1975 voor brassband. Maar in 1982 maakte Marcel Wengler een arrangement voor harmonieorkest. Ragtimes en Habaneras bevat 11 korte dansen, waarin stevig wordt geciteerd uit werken van Stravinsky voor jazzorkest en uit de opera's van Kurt Weill.

De Marinierskapel der Koninklijke Marine onder leiding van Ivan Meileman speelde Ragtimes en Habaneras van Hans Werner Henze. Dit is de concertzender met de muzikant. Vandaag opname gemaakt in april van dit jaar in de Laurenskerk in Rotterdam. Van het slotconcert van Slide Factory 2007. Het tweede deel na de pauze van het concert opende met het werk Madrigalum van Philip Spark. Dit stuk is ook bedoeld als openingswerk voor een concert. De titel doet denken aan een madrigaal uit de Renaissance. En zo begint het ook om dan langzamerhand te veranderen in een modernere stijl.

En zo klonk Noormannen op de Vecht. Een compositie voor fanfareorkest van Joop van Dijk. Het werd gespeeld door het Nationaal Jeugdfanfareorkest om leiding van Danny Oosterman. En dat ter gelegenheid van de serie Fanfare-promotieconcerten in 2005. De stichting Fanfare-promotieconcerten organiseert concerten nooit alleen. Er wordt altijd samenwerking gezocht met een fanfare ergens in Nederland. En dan wordt een gezamenlijk concert gegeven. Na een jaar lang concerten wordt een dubbel cd uitgebracht. En daarvan is er één van het Nationaal Jeugdfanfareorkest. En de tweede cd is een mooie mix van orkesten uit verschillende hoeken van het land. Vandaag heeft het Nationale Jeugdfanfareorkest gerepeteerd in Elslo. En als u niet weet waar het ligt, dan zal ik het zeggen, dat is in Zuid-Limburg tussen Geleen en Beek. Morgen speelt het Nationaal Jeugdfanfareorkest samen met fanfare de Maasgalm uit Elslo. Die gaat daarmee alvast een deel van het concoursrepertoire ten gehore brengen. Het concert morgen begint om 4:00 in de Schouwburg de Hanenhof in Geleen. Voor de opnames van dat concert moeten we dus nog even wachten. Maar op de cd van 2 jaar geleden, van 2005, daar staat het werk Aragorn van Hardy Mertens. Gespeeld door het Andels Fanfarekorps. Andels Fanfarekorps bestaat sinds 1823. Dit orkest staat aan de wieg van de Stichting Fanfareconcerten. Want in de jaren 70 organiseerde Andel, met nog enkele andere Brabantse orkesten, de top 3 concerten. Een serie ook weer om de fanfare een beter imago te geven. Andels Fanfareorkest wordt dikwijls ook ingezet als oefenorkest bij dirigentenexamens van conservatoriumstudenten. Aragorn van Hardy Mertens is gebaseerd op de gelijknamige romanfiguur uit The Lord of the Rings van Tolkien. Aragorn is de edelste vertegenwoordiger van het mensenras in Midden-Aarde. En zijn doel is om de ring te vernietigen. Dan kan hij weer koning worden van Gondor en trouwen met de elfin Arwen.

U hoorde Aragorn, gebaseerd op de romanfiguur van Tolkien in The Lord of the Rings. Aragorn werd geschreven door Hardy Mertens en werd uitgevoerd door het Andels van Varenkorps, om leiding van Danny Oosterman. Dan nu een relatief jong muziekgezelschap. Dat is de stichting Drents Fanfare Orkest Hogeveen, opgericht in 1995. Dit orkest onderscheidt zich door een eigenzinnige werkwijze, maar ook repertoirekeus. Er wordt gewerkt in studieweekends in de plaats van regelmatig wekelijkse repetities. Het Drents Fanfare Orkest, kortweg DFO, bestaat uit enthousiaste amateurmuzikanten. Die zijn vrijwel allemaal lid van een Drentse muziekvereniging. De ongeveer 50 leden zijn in de leeftijdscategorie 14 tot 50 jaar. Ze vinden het een uitdaging om op muzikaal gebied meer te kunnen doen dan datgene wat de eigen vereniging doet of aan mogelijkheden biedt. Het orkest wil zich in werkwijze en muziekkeuze onderscheiden. En dat doet het orkest door onder andere karakteristiek fanfare-repertoire snel en efficiënt in te studeren. Maar ook door aandacht te schenken aan vernieuwende ontwikkelingen binnen de fanfare-wereld. En dat maakt repetities en studieweekenden intensief, spannend, maar ook natuurlijk bijzonder boeiend. Voor de cd van de fanfare-promotieconcerten 2004 is gekozen voor Composition 8, oftewel Compositie 8, van Leon Flix. Gebaseerd op een van de schilderijen van Wassily Kandinsky. Hier is het Drents Fanfare Orkest Hogeveen, onder leiding van Johan Gerkens.

Dat was het Drents Fanfare Orkest Hogeveen onder Johan Gerkens. Het orkest speelde Composition 8 van Leon Flix. Dan nu aandacht voor muziekvereniging Arti et Religioni uit Langeraar. En dat werd opgericht in 1920. De eerste jaren was het vooral een groepje enthousiastelingen. Maar in de loop der tijd groeide het orkest uit tot een grote vereniging van 110 leden. Momenteel beschikt Arti et Religioni over een fanfareorkest, een drumband, een lyragroep, een opleidingsorkest, een AMV-cursus, een blaaskapel, een koperensemble, een majorettenpeloton en een tweerlinggroep. In de jaren 90 werd het orkest steeds professioneler. Elke afdeling kwam onder deskundige leiding te staan. De dorpsgemeenschap van Langeraar is met recht trots op Arti et Religioni. Dat staat onder leiding van John Brouwer, overigens ook weer een leerling van Danny Oosterman. Arti et Religioni uit Langeraar. We gaan luisteren naar het stuk Ross Roy van Jacob de Haan, dat oorspronkelijk werd geschreven voor een Australisch orkest.

Nacht op de Kale Berg in een arrangement voor harmonieorkest van Toru Takahashi. Gespeeld door het harmonieorkest van het Lemmens Instituut onder leiding van Jan van der Roost. Een tweede ouverture is The Mill on the Cliff of Die Felsenmühle van Karl Gottlob Reissiger. De ouverture is geschreven als deel van de gelijknamige opera uit 1831. De bewerking voor harmonieorkest van André Fischer is van recenter datum. Die hoort u nu uitgevoerd door de harmonie van de Belgische luchtmacht onder leiding van Alain Crépin.

Dat was de ouverture The Mill on the Cliff van Carl Gottlob Reissiger in een bewerking van André Fischer, uitgevoerd door de harmonie van de Belgische luchtmacht onder leiding van Alain Crépin. The Mermaids of the Moldau nu, de meerminnen van de Moldau. Dat is een compositie van de Tsjechische componist Jozef R. Roskosny. Hij leefde van 1833 tot 1913. Het is weer een ouverture van een opera. De Meerminnen van de Moldau was een groot succes tijdens het leven van Roskosny, met name vanwege de sprookjesachtige motieven, de jachtscènes, de natuurimitaties enzovoort. De invloed van Smetana is duidelijk herkenbaar en een vergelijking met Smetana's Moldau ligt dan ook voor de hand. De bewerking voor harmonieorkest is van Wil van der Beek en dat arrangement wordt gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pierre Kuipers.

De ouverture Meerminnen van de Moldau van de Tsjechische componist Jozef R. Roskosny in een bewerking van Wil van der Beek hoorde u. En u hoorde ook de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pierre Kuipers. De vierde ouverture is een van de bekendste. Ouverture Egmond, opus 84 van Ludwig van Beethoven. Hij schreef dit werk in 1809, 1810 als de muziek bij het drama Egmond van de Duitse dichter en schrijver Johann Wolfgang von Goethe. Het onderwerp van deze tragedie is de vrijheidsstrijd van de Nederlanders tegen de Spaanse bezetter. De held Egmond sneuvelt, maar het idee van de vrijheid zegeviert in de finale. Het arrangement voor blaasorkest is van Gerard Bos. U hoort nogmaals de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pierre Kuipers.

Dat was de ouverture Egmond van Beethoven in een arrangement van Gerard Pos. U hoorde de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pierre Kuipers. Na Beethoven hebben we weer een minder bekende componist. De Franse componist L.G. Ferdinand Hérolde. Hij leefde van 1791 tot 1833. Hij was erg succesvol, vooral als operacomponist. Hij was met name meester in het schrijven van de opera comique. De opera Zampa is er één van. Het was een van Hérolde's succesvolste opera's en in Frankrijk is Zampa nog steeds bekend en geliefd. De ouverture werd weer door Wil van der Beek bewerkt voor harmonieorkest en u hoort de kapel van de Belgische luchtmacht onder leiding van Peter Snelkinks.

De kapel van de Belgische luchtmacht onder leiding van Peter Snelkings speelde de ouverture Zampa van de Franse componist Ferdinand Hérolde. En tot slot weer een bekende topper. De ouverture Norma van Vincenzo Bellini. Met Norma bereikte Bellini het hoogtepunt van zijn vocale lyriek. Norma heeft veel invloed gehad op latere lyrische opera's, te beginnen met Verdi. Zelfs Wagner, die niet hield van de traditionele operavorm, was onder de indruk van Norma. De ouverture van Norma werd bewerkt voor harmonieorkest door de Italiaan Franco Cesarini en u hoort zijn arrangement gespeeld door de Civica Filarmonica di Lugano onder leiding van Franco Cesarini zelf.

U hoorde de Neujahrshymnus van Joseph Marx in een bewerking voor gemengd koor en orkest door Stefan Esser en Berkant Haydin. De uitvoering was in handen van het Apollo Ensemble onder leiding van Chris Foster en het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Stephen Bryant. Een andere, ook vrijwel vergeten compositie van Joseph Marx is het Morgengesang voor mannenkoor en orgel. De bewerking voor orkest werd gemaakt in 1934 door A. Wasserman. De dichter Ernst Detsche, bevriend met Joseph Marx, stuurde hem een brief met zijn gedicht Morgengesang en de vraag of Marx het voor hem op muziek wilde zetten. Later stuurden tientallen dichters werk naar Marx op, maar aan het toonzetten daarvan kwam hij lang niet altijd toe. Na enkele succesvolle uitvoeringen in de jaren 1928 tot 1931 verdween ook Morgengesang van Joseph Marx uit het blikveld van de oratoriumkoren. Het wordt tijd dat het weer onder het stof vandaan gehaald wordt.

Morgengesang van Josef Marx in de orkestbewerking van A. Wasserman door het Apollo Ensemble onder leiding van Chris Foster en het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Stephen Bryant. Het laatste werk van Josef Marx in deze uitzending is Herbstchor an Pan. Tot nu toe lieten we u orkestbewerkingen horen van Marx koorwerken. Voor Herbstchor an Pan schreef hij zelf de orkestpartij. Het was zelfs zijn eerste orkestwerk en hij componeerde het in 1911. Het is een kantate voor gemengd koor en jongenskoor, orgel en groot orkest. De tekst ervan is van de dichter Rudolf Hans Bartsch. Het bijna 20 minuten durende werk is een ode aan de herfst en bestaat uit 4 delen. Willst du es nicht glauben? Der große Flurgott trunken und schwer? Grimmig dahinter dehnt sich der große Pan en keer in dich, keer ein.

Als laatste werk van Jozef Marx in dit programma hoorde u Herbstchor an Pan door het Apollo Ensemble onder leiding van Chris Foster en het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Stephen Bryant. Dan hebben we nu moderner oratoriumwerk op het programma staan van de Belgische componist Pierre Barthelomé. Hij werd in 1937 geboren in Brussel en studeerde daar ook aan het conservatorium. Barthelomé was de oprichter van het gerenommeerde ensemble Musique Nouvelle, dat concerten gaf in heel Europa. Het idee om dit requiem te schrijven ontstond vanuit een eenvoudige vraag: wat is het basiselement dat aan de grondslag ligt van de verbeelding van de componist? En de vraag die daaruit volgt is: wat is het meest inspirerende thema voor een componist vanaf de tijdsperiode van het Gregoriaans? Antwoord: het requiem. Pierre Barthelomé creëerde zijn eigen versie, bestaande uit 7 delen. En daarvan laten we u er 2 horen, Kyrie en Dies Irae. U hoort het Laudantus Consort en het ensemble Musique Nouvelle onder leiding van Guy Janssens.